0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: 24 hours a day. Christina, every day.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van
1: Look. Christina.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, more music.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be. Christina.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music. Hear the

0: Christina Nieuws.
1: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeken. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt de laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij is op den Berg.
1: Christina, more music.
2: Ik tel de tijd.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezochte winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
2: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
1: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Christina. Every day.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis en verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist en nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruline in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finale te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
4: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
3: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Heist loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
4: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
3: Heist loopt en zingt.
4: Ten voordele van Actie Zorgemens.
5: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in een van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
3: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
2: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de morgue ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
4: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
2: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

Flash and the Pan. En zo beginnen wij eraan aan een nieuwe Club Christina. En ik zit hier tot 12 uur om jouw gezelschap te houden met heel veel informatie. En uiteraard ook lekkere muziek, want ook dat hoort erbij. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Ja, en Shakira scoorde alweer bijzonder goed met dit nummer. Zoo-oe-oe. Ja, weet je wat er in de lucht hangt? Je hoort het John Paul Jong zingen en je kijkt omhoog en je voelt het. Love is in the air.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
3: Christina.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

geleden al over, maar ik herhaal nog even dat weer heel veel cursussen starten vanaf half september in het cursuscentrum in IJsseldenberg. En voor de taalkursussen kan je inschrijven vanaf 1 september. En vanaf 3 september beginnen de inschrijvingen voor alle andere cursussen. Dat kan via de website, telefoons of ter plaatse in het centrum.

Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival. Christina.

Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin. En misschien ben jij wel iemand die zo wat retro ingesteld is van oude spulletjes, houdt wel. Deze voormiddag is er een rommelmarkt in Ittichem op het Sint-Hubertusplein. Ter hoogte van het café, het Gulden Hert. Den Het, zegt men. De markt die start al deze morgen om 8 uur en die loopt tot 15 uur deze namiddag. Leuk om te weten, inkom is gratis en er zijn heel veel.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
0: Christina.

alles goed zit, dan hebben wij straks tussen 11 en 12 uur ook nog een gesprekje met Robin. Robin Bastaans, de voorzitter van Hestival. En dit is alvast een voorsmaakje van de vervangster van Isabel A. Hier is de talentvolle Judith met I'd Love

0: Christina Nieuws.
1: Een kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de tweede ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unies zijn die testen verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
2: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
1: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de drie blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Eerst nog buien in het westen. Later vandaag overal kans op een bui bij maxima rond 21 graden. Morgen ook 21 graden, maar wel meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon en 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Enjoy your summer. Christina.

ook alweer welkom in deel 2 van Club Christina. Wij begonnen met het nummer van de Kreuners, de nummer 1. En wij lezen in de media dat ook brandweerlieden van de zone Rivierenland, waartoe onze gemeente Heistoldenberg behoort, voor permanentie zijn vertrokken naar de kazerne in Malmeri de voorbije week, om daar ook hun bijdrage te leveren, eventueel als er andere branden

Boston van Stella Lefty. En misschien ben jij wel eens op zoek naar een activiteit voor morgen. Een stapje in de wereld. Dichtbij kan het, want morgen gaat er in Schriek een paardenwedstrijd door. Met maar liefst 100 Belgische trekpaarden die gekeurd worden. Er zitten kolossen bij van ruim 1000 kilogram. Voor de kinderen is er ook nog een leuke bijactiviteit, want die kunnen een ritje maken met de huifkar. Een uitgebreide reportage vind je op onze website c-live.be. Een leuk stukje dat onze redactiemedewerker Maurice Wouters heeft geschreven. En ondertussen muziek van Paul McCartney en Wings.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Christina.

Mooie song en een mooie nummer van Ace of Base. Met een mooie titel, dan moet ik er toch aan toevoegen. Hè? Beautiful Life. Straks ook nog wat informatie over de Green Flag Award. Voor 6 provinciale groendomeinen in onze Antwerpse provincie. Maar eerst Teddy Swims. She

Gary Halliwell was dit met It's Raining Men. In België hebben ze wat 10 groen domeinen een Green Flag Award gekregen. Dat is een erkenning, een kwaliteitslabel voor openbaar groen. Maar let op, 6 daarvan, van die 10 in België, 6 daarvan zijn gelegen in de provincie Antwerpen. Dat is niet niks, hè. In Ranst, in Nijlen, in Deurne, in Reti, in Mechelen. En jawel, ons provinciaal groendomein, waarom zeg ik ons? We zijn er 4 op. De Averrechten zijn er ook bij. En dat is toch wel een hele mooie prestatie voor een heel gewaardeerd kwaliteitslabel.

Sola was dit van Henry Piavar en Dr. Psy. En af en toe, dat heeft wel eens iedereen voor, denk ik, dan heb je zoals een terugblik, een flashback naar het verleden. En dan herinner je ook wel mooie momenten die voor iedereen anders zijn natuurlijk. En voor mij een van de mooiste momenten die ik ooit met Christina beleefd heb, is het optreden van Frank Boeien heel lang geleden op de IJsbaan op Christina on Stage. Ik krijg er nog koud van.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
4: Christina.

van de Get You van Tom Helsen was dit, de Longface. Ik zie je terug, heel graag, zelfs na 11 uur, na nieuws en weer met de Belgische redactie. En normaal gezien, als alles goed verloopt, hebben we ook nog een dikke babbel met Robin Bastaans van Hestival. Tot zo.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en een van hen trok een kalasjnikov, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
2: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. En wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
1: Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
3: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
1: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag bij 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
4: Christina, all summer long.

zo begonnen wij deel 3 van Club Christina met Alanis Morissette. En thank you. En misschien moet ik van de gelegenheid ook gebruik maken om jullie te bedanken dat je alweer bij ons bent, bij Christina en meer bepaald in de club. En hier is All Because of You.

Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473 44 92 99. Caligado. Christina.

tussen Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. En ik heb daarnet nog even een berichtje gekregen dat hij normaal gezien binnen een paar minuten hier bij ons in de studio zal zijn. Robin Bastaans van Hestival. En dan gaan we praten over wat er volgende week te beleven valt.

0: Fabriekcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina,

0: waren de boys van Alphaville met Forever Young. En ik ben blij dat er iemand aangekomen is in de studio. Robin Bastaans, Forever Young geldt voor u ook, denk ik. Hè? Als voorzitter van Hestival, blijf je enig jong, Forever Young?
1: Goh, dat hangt er een beetje vanaf. Er komen altijd wel een paar grijze haren bij per editie. Maar het is een leuke hobby en ik doe het nog altijd heel graag. Dus we blijven dat nog doen.
0: Al een paar jaar zeker, hè?
1: Ja, ik denk derde of vierde jaar als voorzitter. Nu, ik denk het derde, maar ik zit al bij het bestuur van 2015. Dus dat is al een hele periode, inderdaad.
0: Veel ervaring. Robin, het vaste team. Hoeveel mensen ongeveer?
1: Wij bereiden heel het jaar eigenlijk voor mij een 15-tal mensen. Verdeeld over verschillende werkgroepen, productie, artiesten. Onze deluxe formules, onze vrijwilligers. En zo werkt iedereen eigenlijk samen naar Hestival volgende week.
0: Maar de avond zelf, dan zijn het er meer dan 15, hè?
1: Ja, dan mogen wij rekenen op een 150 à 200-tal vrijwilligers die ons komen helpen met koken voor de artiesten, achter de toog staan, de pocketkrant uitdelen, meehelpen opbouwen tijdens de week zelf ook. Dus we zijn heel blij dat we op zo'n vaste kern van vrijwilligers kunnen rekenen.
0: Ja, ja, ja. Vorig jaar toch ook alweer een succesvolle editie?
1: Het was een oké editie. We hebben de 2 jaar ervoor heel veel pech gehad met heel veel regen en veel wind. Dus de editie van vorig jaar heeft dat zeker deels goed gemaakt qua weer, zeker en vast. Dus we hopen dat het dit jaar minstens even goed is.

0: groot festival. Nieuw dit jaar is dingen die er voor de kinderen bijgetoverd zijn, hè?
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk onze festival Kids Village, waar we normaal altijd een klassieke kindergroep zoals Mega Mini of Like Me hebben gezet, gaan we nu eigenlijk het over een andere boeg gooien om meer ouders er ook mee in te betrekken. En zo werken er heel veel verschillende verenigingen uit Heist, maar ook bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad. Komen met een standje langs waar veel te beleven zal zijn. De Academie komt met muziekinitiaties, bijvoorbeeld Dansstudio Kick It komt initiaties geven op en naast het podium. Er zal een grote voetbaldarts zijn. De kinderen kunnen zich laten schminken. Een stemworkshop, korfbal. Er gaat heel veel te beleven zijn voor de ouders, maar ook zeker voor de kinderen al voor het echte festival van start gaat.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: En dit was ondertussen een hele oude van Julien Clerc met lijnen. Ja, Robin, er is ook in toenemende mate heel veel interesse vanuit de bedrijfswereld. En ik denk dan ook natuurlijk om hun relaties, hun klanten te verwelkomen in de VIP Deluxe. Maar ik denk ook een breder publiek dat meer en meer geïnteresseerd is, hè?
1: Ja, klopt. Sinds dat wij Bart Peters eigenlijk hebben aangekondigd, hebben we eigenlijk gezien dat er wel wat tickets verkocht zijn. Zowel aan bedrijven, maar ook veel particulieren die een plekje in onze VIP-ruimte binnen willen. Of op onze deluxe lounge, het terras, waar dat er eigenlijk een verhoogd zicht is op het podium. In de deluxe binnen kunnen ze dan genieten van een heerlijke maaltijd.
0: Ja, misschien even de formule uitleggen, mag ook.
1: Ja, de deluxe zelf is onze VIP-formule binnen met een walking dinner, live captatie van alle optredens. Dus eigenlijk valt er niets te missen binnen in de deluxe. Nadien is er ook nog een heel uitgebreid dessertenbuffet. Dan hebben we ook nog een iets kleinere formule voor ons deluxe lounge. Dat is eigenlijk een terras op het terrein waar de mensen een verhoogd zicht hebben op het podium, een aparte bar hebben en van verschillende voordelen kunnen genieten, zoals een lounge waar ze even in kunnen rusten of iets dergelijks.
0: Men kan nu nog altijd inschrijven daarvoor en op welke manier?
1: Ja, dat kan via de website van Estival. Daar staan de formules gewoon uitgelegd. Of ze mogen ook altijd een mailtje sturen naar deluxe@estival.be.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Robin, wij gaan het zo meteen hebben over de volledige line-up, de alle artiesten die gaan optreden. Maar misschien eerst nog een woordje meegeven over de DJ-wedstrijd en over concoursfestival.
1: Ja, we doen elk jaar eigenlijk een wedstrijd, alleen meerdere wedstrijden, waarbij dat wij lokaal talent eigenlijk aanmoedigen om op ons podium te komen spelen. We hebben concoursfestival, dat ging dit jaar opnieuw door in Stamine the Living. Daar deden 4 bands mee, waarvan er 3 een echt heel duidelijke hijste link hadden. En Hetter met Pieter Verhelst is daar uitgekomen als winnaar. Daarnaast organiseren wij ook 2 DJ-contests in samenwerking met de jeugdhuizen, met JC de Wiekorf en Jeugdclub Fibro. En daar komt dan ook altijd een DJ uit die op het DJ-podium, de Audi Verscharen DJ-stage, mag spelen tussen de optredens door, zodat het eigenlijk nooit stil is op festival.

0: En voor de late inschakelaars bij ons in de studio, Robin Bastaans van Hestival. Robin, je vertelde al dat er DJ-winnaars zijn die mogen optreden. Dat de winnaars van Concours Hestival er ook zullen bij zijn. Maar dit jaar is het alweer een grote, dikke, prachtige affiche, hè?
1: Ja, we hebben ons uiterste best gedaan om een gevarieerd programma op poten te zetten voor iedereen wat wil, eigenlijk. Een paar weken geleden zag onze affiche er nog iets anders uit, maar door omstandigheden heeft Isabelle Adan moeten afzeggen, helaas. Maar we hebben eigenlijk vrij snel een waardige vervangster gevonden met Judith. Zeer aangename muziek en een leuke sfeer, denken we. Dus we denken dat dat wel ideaal past vlak voor onze absolute hoofdact, Bart Peters. Daar zijn we al een hele lange tijd mee bezig en we zijn heel trots dat we die op onze 20ste verjaardag bij ons mogen verwelkomen. En we denken, ja, we weten dat dat fenomenaal gaat zijn en hij heeft er zelf alvast heel veel zin in. Daarna neemt het Nijlense geweld van Gestapo Knalmuziek ons terrein over. In 2019 stonden ze al eens bij ons, toen in de late namiddag, nu eigenlijk op een vrij laat uur, om het feestje zowat op gang te trekken met hun Duitsstalige dansbare muziek. Nadien barst het feest dan nog eens extra los met de Juliets, een coverband die uiteraard voor veel sfeer, ambiance, leuke effecten en enorm veel meezingers gaan zorgen op ons podium. En Hestival zelf, de 20ste editie, wordt afgesloten door lokaal talent. Robbe Hood en Entitled hebben ooit jaren terug al eens meegedaan met onze DJ-contest en ook beide gewonnen. Dus we vonden het een mooi alternatief om deze dan ook in te schakelen als afsluitende act voor ons festival.

0: bijna aan het einde van ons Latijn. Daarmee bedoel ik, dit programma loopt bijna naar het einde toe. Maar aan Robin zou ik toch nog eens willen vragen. Wat zijn nog dingen die jij graag vertelt?
1: Ja, eerst en vooral wil ik al onze sponsors en partners even in de bloemetjes zetten. Want ja, zonder hen zou er volgende week helemaal geen festival zijn. Van materialen tot geldsponsoring. We zijn heel fier en trots dat wij op zoveel lokale en nationale partners eigenlijk mogen rekenen. Daarnaast, zoals daar straks al gezegd, de vrijwilligers zijn nog steeds welkom om bij ons een handje te komen toesteken op eender welke manier. En natuurlijk ook, als je festival op een andere manier wil beleven, dan kan dat in onze VIP of op onze Deluxe Lounge. Dus ik hoop iedereen van harte te verwelkomen volgende week zaterdag vanaf 15 uur.
0: Ja, ik denk dat wij ook jullie bedanken voor de toffe samenwerking met Christina. En wij zullen er ook met een groot team aanwezig zijn.
1: Zeker, altijd welkom.

En deze Club Christina zit er helemaal op tot aan het einde. Want zometeen is er Stijn Jacobs met Op de Middag tussen 12 en 2. En ik wens iedereen te bedanken voor het luisteren. En ook Robin Bastaans, die het laatste uurtje in de studio van Christina aanwezig was. Bedankt voor de samenwerking en iedereen volgende week naar Hestival.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
4: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
3: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Doreen van Kouwenbergje van het Agentschap Wonen.
5: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
3: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

is zaterdag 22 augustus. Dankjewel Jean-Paul de Bie en ook nog Robin van Hestival die net de deur uit zijn. Dit is Op de Middag, hier tot aan de klok van 2 uur. En over Hestival gesproken, ja inderdaad, Christina zal er ook stevig aanwezig zijn. Hier is Clouseau voor jullie, weg van jou. Wees welkom.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina.

Roxette en Sleeping in My Car. En de fans van deze Zweedse band kunnen weer zich in de handen wrijven, want de groep brengt voor de eerste maal het album Room Service uit op vinyl voor de 25e verjaardag. Het album kwam uit dus in 2001 en is weldra voor de eerste keer te verkrijgen in een dubbele versie. Hier is Bruno Mars.

Op het Kerkplein in Heist op den Berg. Paul Michiels, hier nog samen met Jan Leijer, Soul Sister, Like Mout. En daarvoor nog Samber, man die morgen op het hoofdpodium staat van Pukkelpop. Een evenement waar ik morgen toch even ga piepen en zien of dat hij echt zo goed kan zingen en dansen als iedereen ter wereld beweert. Ik vermoed van wel. Dit is een plaatje van 6 jaar geleden. Shepherd en Symphony.

plaveide de weg voor een genre dat je nu niet meer kan wegdenken op de radio. De country pop Taylor Swift van een goede 15 jaar geleden. Met The Story of Us hier bij Christina op zaterdagmiddag. En dit is Escobar samen met een dame waar ik steeds een optreden van meepik. Mocht ze even langskomen in België. Heather Nova.

De zomerhit uit het jaar 97, Samba de Janeiro trouwens. Twee versies werden er toen uitgebracht. Wij draaiden die van Carillo hier voor jullie, hier bij Christina. Hier is Ketsai en Gabriela.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
4: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
5: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
6: Christina,

Twee grootheden van de muziekindustrie die niet meer onder ons zijn. David Bowie samen met Tina Turner. En Tonight komt uit het live album van Tina. Tina Live in Europe. En oorspronkelijk was het eigenlijk David Bowie samen met Iggy Pop die het opnamen. Hier is Hurts and Wonderful Life, zo dadelijk deel 2 van Op de Middag.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lantzeer.
3: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
2: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
1: Het is zomer op je radio, Christina.

zijn er klaar voor deel 2 van Op de Middag op deze zaterdag 22 augustus. Bowowow en The Man Mountain. Ja, wat heb je dit uur nog van ons te goed? Je hebt nog iets van Ultimate Chaos. Ja, en dan weet je misschien genoeg van Zet er maar één hit. Deze dame heeft er genoeg. Kylie Minogue, On a Night Like This.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrumovere.be.
2: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
3: Christina.

die geweldige groepen uit Engeland, Simply Red. Ja, hun hoogdagen lagen eind jaren 80, begin jaren 90. Het was er een uit 91, Something Got Me Started. Een van de mooiste stemmen uit Australië samen met Kendrick Lamar. Hier is Sia.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

0: geweest loopt, dan heb je waarschijnlijk al het parcours verkend. Want je ziet ze heel veel, de deelnemers die een toertje doen rond onze Heistse Berg. Hopelijk ben je right on track en mocht je meedoen volgende week, veel succes. Hier is Shakira, Don't Bother.
1: She's the greatest girl.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina, always music.

Ze heeft al een gezegende leeftijd, Donna Summer, en toch stond ze nog op een podium enkele weken geleden tijdens de Lokerse feesten. En ja, sommigen beweren het zal wel de laatste keer geweest zijn dat we ze live in België hebben kunnen aanschouwen.

muziek van bij ons. Van een tijdje geleden Oscar and the Wolf en Strange Identity. Deze man, ja, die verblijde ons eind jaren 90, begin 2000 met zijn Zuiderse muziek. Manu Chao en Me Gustas Tu. 12 de la

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van Actie Zorgemens.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina,

fijne Schotse artiesten die in onze playlist zitten. En hopelijk gaat ze er nooit meer uit. Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. Dit was Op de Middag voor deze zaterdag 22 augustus. Zo dadelijk is er de bangelijke 40. Geniet ervan van onze hitparade. Morgen ben ik er opnieuw vanaf 12 uur. Graag tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een tienduizendtal gezinnen sinds 22:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quintin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. Jurgen de Lanceer.
2: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
1: Raakte niemand gewond? Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 dan. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473 44 92 99. Caligado. Christina.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. What?

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In de Vlaamse Ardennen is de stroompannen volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de tweede stroompannen in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd. Onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17. Dat melden lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17, liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat een bezielde is niet duidelijk. En Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. Over een uur begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Zomerradio, Christina.
3: Weer een vol uur. Bangelijke hits, praatvrij. Op de bangelijke 40.

0: Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Christina.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Christina.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden een 1000-tal mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Christina, all summer long.

Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ik ben altijd een bijzonder grote fan geweest van deze Simple Minds. Dit was het bijzonder fraaie Glittering Prize. Daarnet was er 2 uur lang tijd voor hedendaags hitgeweld in de bangelijke 40. En nu is het weer tijd voor zo'n blast from the past. Met andere woorden, een nieuwe knappe kuren. Tot zo'n uur of 6. Welkom.

0: Dansencentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

Ja, het is zo. We zijn aanbeland in een typische Belgische zomer. De hittegolven die lijken wel achter de rug. En nu kon genieten van Moby met Lift Me Up. In Frankrijk, daar hebben ze een probleempje. Want daar zijn de afgelopen maanden zo'n 300.000 condooms verkocht die mogelijk onveilig zijn. Mensen die de condooms al hebben gebruikt worden aangeraden zich te laten testen op SOAS en een zwangerschapstest te doen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Closer to you, dit is Nova Star.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.

zaterdagmiddag bij Christina met Tom Petty en Free Fallen. En de dierenrechtenorganisatie PETA heeft de Britse koning Charles opgeroepen om zich te distancieren van een hondenras dat zijn naam draagt. De Britse krant The Telegraph schrijft dat activisten een brief hebben geschreven om de koning te vragen zijn naam te verwijderen van het hondenras Cavalier King Charles Spaniel. De organisatie deed deze oproep vanwege ernstige gezondheidsproblemen bij het ras. Volgens PETA leiden de honden aan pijnlijke aandoeningen als gevolg van fokkers die streefden naar grote ogen, korte snuiten en ronde koppen.

For America, dat was die andere grote hit voor Redbox. Dit was nog eens Lean On Me. Het Damiaan Museum en het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo hebben afgelopen donderdag bezoek gekregen uit Hawaii. De hula-dansgroepen Naui Kawailoa en Ahuna Ohana, als ik dat maar goed uitspreek, brachten er onder ruime belangstelling een uniek optreden als eerbetoon aan Pater Damiaan. Voorstelling vond door de weersomstandigheden plaats in de inkomhal van het woonzorgcentrum. De Hawaïaanse dansers zijn in België naar aanleiding van het 50ste Bonheidansfestival, georganiseerd door volkskunstgroep De Krekels uit Bonheiden. Voor ze donderdagavond op het festivalpodium verschenen, maakten ze dus nog even een tussenstop in Tremelo.

Tomorrow People van Ziggy Marley en de Melody Makers, nummer uit 1988. En als je op zaterdag 5 september gaat winkelen in Leuven, dan krijg je daar gratis live muziek bovenop. Er is dan de eerste editie van Baskers Boulevard. Dan verruilen Belgische artiesten als Lady Lynn, Franse Soen en deze Tom Helze het podium voor de Winkelstraat. Op verschillende plekken in de binnenstad zorgen ze dan met korte semi-akoestische optredens voor een muzikale soundtrack bij het shoppen.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

Een dagje te vroeg volgens mij. Sunday Girl, dat was Blondie. Vrachtwagenchauffeurs die riepen destijds: hey Blondie, tegen de zangeres Debbie Harry vanwege haar haarkleur. Wat later dus de inspiratie werd voor de bandnaam. Dit is dan weer U2. Toch wel een van uw mooiste. Deze One.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
3: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerichte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
2: De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan, toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
5: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
2: Morgen eindigt de Renui Tour. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de achtste finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
1: Christina, een hele zomer lang.

Meer dan 10 jaar geleden de Zweedse zusjes Soderbergh, Johanna en Clara. Tot nu toe is het bij die ene hit gebleven. Dat was My Silver Lining. Tijd voor een belpopklassieker uit 1980 van Leo. Dit is Sage Communivage.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
3: Christina.

Pierce Brosnan die maakte toen nog het mooie weer als James Bond in de gelijknamige Bondfilm natuurlijk. GoldenEye, voor de muziek zorgde Tina Turner. Hebben ze nu eigenlijk al een kandidaat gevonden voor James Bond? Het is in elk geval zo dat Jacob Elordi tijdens een première in Londen vakkundig een vraag ontweken heeft of hij op enige manier betrokken zou zijn bij audities voor de rol van de nieuwe James Bond. De acteur wordt als een van de favorieten genoemd om de Britse geheimagent te spelen. Wij moeten gewoon afwachten.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
2: Bosmans Linen Boutique.
1: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
2: Het voelt zo zacht.
1: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
3: De wereld. Dus ze slaapt wel en goedemorgen.
4: Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligado nodigt je uit in het Bergbos in Heist. Op zondag 23 augustus, middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligado.be of op het nummer 0473 44 92 99.
5: Christina.

Dat was nog eens de soulvolle stem van Just Stone met You Had Me. En daarvan nog een zomerclassic van Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. Nu mag Tracy Chapman. Don't you

eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival. Christina.

We zijn toch rijk toebedeeld als we over Nederlandstalige muziek spreken. Hè? Yevgeny was dat met Als lacht hier bij Christina op deze zaterdag namiddag. En Mark Zuckerberg die heeft het historische Strangkelly Castle in County Waterford in Ierland gekocht. Dit Gotische landgoed bestaat uit 178 hectare en kost naar schatting zo'n 20 tot 30 miljoen euro. Ierland fungeert als een strategisch Europees knooppunt voor Meta en andere Amerikaanse tech-giganten.

Je mag ze toch indelen bij de legendarische bands hoor. Earth, Wind & Fire uit 1979 was dat. Boogie Wonderland. Trouwens, de drummer John Parrish van de band is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. 58-jarige muzikant moet nog wel 2 operaties ondergaan en blijft daarom voorlopig in het ziekenhuis. Op 6 augustus is hij in coma geraakt. Wat er precies aan de hand was, dat is niet bekendgemaakt. Op de deelnemersmedaille van de marathon van Sydney in Australië is het verkeerde stadion gegraveerd. Op de medaille is de Allianz Arena in München te zien in plaats van het Allianz Stadion in Sydney, waar langs het parcours loopt. Speculaties over een mogelijke vergissing begonnen nadat de organisatie van de Sydney Marathon het ontwerp van de medaille had onthuld op Instagram.

De twee oprichters van de band maakten eigenlijk eerst deel uit van een punkband, maar toen dat ophield, probeerden ze eigenlijk de New Romantic stijl. Maar ze stapten al snel over op een vrolijke Latijns-Amerikaanse en salsa-achtige dance sound. En dat is geslaagd te noemen, want dit was een wereldhit voor Modern Romance. Everybody Salsa. We gaan er vandoor. Nog een fijne zaterdag en tot de volgende.

0: Christina Nieuws.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
2: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt, hè. Die kabel wordt frequentie gecontroleerd. Hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is, hè.
1: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
3: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
1: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
4: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is dat geslaagd.
1: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

de titel als dacht ik eerst nog. Het is een nieuwe single van Passenger, maar nee, het is de titel van de plaat en het is een nieuwe single van Alex Warren. En zo wordt er iets over zes op deze zaterdagavond. David is mijn naam, ben er bij tot 7 uur vanavond. Met een hoop leuke muziek, zoals straks onder meer Foreigner, Shakira en ook Olivia Dean. Ze komen er allemaal aan dit uur. Eerste keer weer terug naar 1985 voor Sandra en Maria Magdalena.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van Actie Zorgemens.
2: Christina.

UK krijgen ze maar geen genoeg van haar duet samen met Sam Fender, Rain Me In. Gisteren stond dat voor de 22e week op nummer 1 genoteerd in de UK Top 40. En dat is natuurlijk een hitparade record. Hier nog eens Olivia Dean met So Easy.

0: voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina,

Niet alleen van die leuke zomerse muziek, ze heeft duidelijk ook het hart op de juiste plaats. Want ze belooft namelijk 1,25 miljoen dollar te doneren voor de scholen na de aardbeving in Colombia. Niet toevallig haar thuisland. Hier nog eens haar single Zoo. En daar is dat uit de 80s. Dit is Foreigner en Say You Will.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina,

voorjaarsprogrammatie van de Vlaamse zender staat zo stilaan in de startblokken. Komende maandag starten ze er al mee bij Play. En later dit jaar kan je weer gaan kijken naar een nieuwe versie of een nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. En een van de kandidaten die vorige week nog werd aangekondigd, hoorde je net nog in jouw radio. Dat was Kate Ryan en Mon Coeur Résiste Encore.

songwriter van de Vlaamse artiest Lennart Korevits staat blijkbaar Justin Bieber prularia. Hij krijgt dat dus bij elk concert. Dit was nog eens muziek van de man. Dat was Justin Bieber dus en Daisies. En daarvoor zat nog een grote zomerhit van het jaar 2000. Afro Medusa en Basilda.

Man boorde zich regelmatig de hitparades in de 90s. Ik zeg wel degelijk boren, omdat hij ook een tandarts was natuurlijk. Dr. Alban was dat uit 1994. En look who's talking. Zometeen gaan we back to the 80s en naar de prille jaren 80 met de G-Gas Band en Centerfold. Nou, deze hier van Another en 54 Ultra.

0: talentvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Christina.

Volgende week zaterdag zullen we het eindelijk weten of hij de zomerhit zal winnen dit jaar. Het is alvast een van de genomineerden die Baron Yesterday, Today, Tomorrow. Ja, tomorrow ben ik er graag terug tussen 6 en 7 wat mij betreft. Dus graag tot dan.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
3: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel wordt frequent gecontroleerd. Hier liggen frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
2: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport in ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de grote prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
1: Het is zomer op je radio. Christina

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijs.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Hetter en Pieter Verelst zullen erbij zijn.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort doelpuntenmaakster Delphine Marje.
4: Heel mooi om onze eerste knock-out-fase, zal ik zo zeggen, mijn winst in handen te nemen. Dus ik denk dat het heel mooi is. We mogen er heel fier op zijn. Ik denk dat we gewoon sowieso de volgende wedstrijd ook moeten winnen. Dus ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. We hebben nu al gewonnen, dus ik denk dat dat een mooie stap is naar de volgende wedstrijd.
3: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden. In ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde twee keer voor de rust en twee keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld achtste. En in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op, lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
5: Christina, more music.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg.
1: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

0: Christina Nieuws.
1: Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort Michel Struik.
2: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
1: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje in dezelfde groep. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden.
3: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben er mee tevreden.
1: In ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren, het werd 4-0. Zulte staat 2e, Beveren is gedeeld 8e. En vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Vanavond klaart het op, lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog met nog zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Christina, every hour, every day.

eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Robbehoed, back-to-back entitled, zullen erbij zijn.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaksen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
4: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
2: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
5: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ja, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien laat liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben er mee tevreden.
2: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconde neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn 3e competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1-9 en staat 14e. Eerder won Zultewaregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat 2e. Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
1: Christina. Ladies and

0: eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival.
1: Christina, Always Music. Luister.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeg geboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
3: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
2: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. En in Noord-Macedonië zijn minstens 5 mensen gestorven door het Westnijlvirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten daar bekendgemaakt. In totaal werden in de afgelopen weken ook al minstens 43 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. De noodtoestand is er ook van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.

0: Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Christina, always music.

0: Christina Nieuws.
1: Spektakel in ons voetbal. Antwerp en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Dat pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met nog meer aanvallen op Oekraïne. Dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra aanvallen op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vandaag vielen 14 doden en meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval op een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtpartij. Een man van 27 werd ook opgepakt, dat zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De man werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrek verbeterd. Dat is een tocht van ruim 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Every second. Christina.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Center. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van
1: Look. Christina. Every day.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.